Ssebo. Kakati okusinziira ku bigambo by'owulidde obubaka bw'owulidde mu nnyimba ezo, olabamu obubaka obw'okulinnya mu ggulu? Ndowooza bwebuulirira ku bitundu ebyo byonna biraga okutendereza Katonda byonna by'atukolera, newankubadde ng'atumbidde waggulu eyo nti naye tubuzaabuzibwa olwa kolaasi eyo ogamba nti otumbidde, tulowooza nti ye kati ali mu kutumbiira agenda, naye ng'ate kiri kitegeeza nti ali waggulu eyo gy'atumbidde.